Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop. Dit is

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Thank you.
1: Land van Waas. Sounds great. The music sounds great.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En op volleybal, de Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden, daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge.

Goedemorgen en welkom deze zaterdag 27 juni in de Wakker Waaslander Weekend hier bij Radioland van Waas. En wat mag je verwachten in dit programma? Wel 2 uur ontbijtmuziekjes. Je kreeg al het mooie duo Johnny Mathis met de nachtegaal Denise Williams en Too Much Too Little Too Late. En dit is Eros Ramazzotti en Fuoco nel Fuoco.

Topic, er twee nummers uit 1973. Jullie hoorden Paul Simon met Love Me Like a Rock en deze meezinger Ring Ring van ABBA. Nogmaals, goedemorgen. De zon is al volop van de partij. Het belooft snikheet te worden vandaag. Op dit moment is het buiten al zo'n 24 graden en die temperatuur die schiet nog omhoog. De ochtend die verloopt volledig droog, maar later in de namiddag is er wel kans op een onweersbui. De Gypsy Kings nu met Soy.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Radio Land van Waas.
2: Hits en classics.
1: Dit

In de jaren 70 waren ze razend populair. Richard en Karen Carpenter waren dat, oftewel de Carpenters. En wat u misschien niet weet, is dat Karen ook een getalenteerde drumster was. Helaas is ze veel te vroeg overleden in 1983. Je hoorde Sweet Sweet Smile. En hier zijn de Coors.

Het officiële WK-nummer van 2026 heet Die Die en is een unieke samenwerking geworden tussen de Colombiaanse popkoningin Shakira en de Nigeriaanse afrobeatster Burna Boy. En als je goed geluisterd hebt, dan hoorde je ook de namen van de allergrootste voetbalsterren zoals Pelé, Maradona, Messi en Ronaldo. Straks de Four Tops hier op de radio en ook London Beat, maar eerst Night en een toepasselijk nummer, Hot

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Radio Land van Waals. Land van Waals. De wakkere Waaslander. Ook in het weekend. Met Serge van Brakel.

London Beat, waar onder andere Jamie Helms aan meewerkte. Je hoorde I've Been Thinking About You. We gaan zo meteen eens kijken wie er zo'n jarig is op deze snikhete 27 juni. Maar eerst Heavy D and the Boys met Now That We Found Love.

Wie zijn de jarigen van vandaag, 27 juli? Wel, Raúl is jarig, de Spaanse voetballegende en icoon van Real Madrid. Die wordt er 49. Matthew Lewis, die we vooral kennen van de Harry Potter films, die wordt vandaag 37. En de Jamaicaanse zanger Freddie McGregor, die wordt vandaag 70 jaar. Wow.

er is nog iemand jarig. Ik heb hem bewust achtergehouden. Je hoort wie het is na het nieuws van 9 uur. We gaan richting nieuws met Earth, Wind & Fire en Sparkle. Tot zo.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden, daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soultracks, elke zaterdagavond. 3

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van.

Dat was allemaal de Vlaamse klassieker van Wim Soetaar. Die draai ik vandaag natuurlijk niet zomaar. Het is feest, want Wim die verjaart vandaag. Hij wordt er 52. En sinds zijn ontdekking in 2003 was dat, bruist hij van energie. En stilzitten doet hij nog steeds niet. Want samen met zijn vader start hij nu een horecaproject dat hij gaat omtoveren tot the place to be voor live muziek aan de kust. En nu gaan wij koffie slurpen.

0: The music sounds great.
1: Long from Vass.

The Godfather of Soul kwam nog eens voorbij. James Brown was dat. En it's a man's, man's, man's world. But it would be nothing without a woman. Laten we eerlijk zijn. En hier is Horace Brown bij Radio Land van Waals met One for the Money.

Marley en zijn Wailers waren dat met Iron Lion Zion. Straks na de reclame is er Michel Delpech en Céline Dion, die komt ook nog voorbij. Maar eerst Queen en Your

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: De wakkere Waaslander, ook in het weekend, met Serge van Brakel.

0: De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden. Want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er €195.000 voorzien om ideeën van lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op 3 locaties terecht voor live muziek, straatacts en andere festiviteiten. Het Gravenplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot festivalterrein voor Beveren Buiten. En vanaf 27 augustus komt de Grote Markt tot leven met optredens en activiteiten tijdens Beveren Markt. Een dag later strijkt ook de Grote Cirque neer op het oude Atletiekplein, waar je tot zondag kan genieten van straattheater. In aanloop naar de Grote Cirque vindt zoals de vorige jaren ook Cirque op Tour plaats. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli trekken de poëtische clown Brusco en het acrobatische duo Love and Salt achtereenvolgens langs Kruibeke, Haasdonk, Calo, Brugt en Melselen. En voor Beveren Buiten kan je tickets kopen via www.beverenbuiten.be.
1: Land van Waals. The music sounds great.

Een gigantische hit was het voor Peter Gabriel, de Sledgehammer. Straks trouwens voor de liefhebbers van de jaren 80 is er Prachtig 80. Net na 10 uur is dat hier bij Radioland van Waas. En dan hoor je het beste uit die jaren. We duiken zo meteen ook de jaren 70 nog eens in met Harold Melvin en de Blue Notes en Don't Leave Me This Way. Maar eerst Gabriel en Dreams.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: The music sounds great.
2: Land van Waals.

Two Brothers on the Fourth Floor waren dat met Never Alone. Morgen is het de laatste Wakker Waaslander weekend van het seizoen, want dan gaan we voor 2 maanden met vakantie en vanaf september zijn we back in stride again, zeg maar. Muziek die je ook vanavond kan horen voor de mensen die niet van voetbal houden, is er uiteraard weer Soul Tracks in the mix. Bedankt om te luisteren en graag tot morgen vroeg of tot vanavond in Soul Tracks.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun zevende wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het

0: weren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren. Twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Prachtig 80. Het beste van de jaren 80. Non-stop.
4: Dit

Dear Diary, I know I've said this before, but I'm sure this time

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.

0: Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En op volleybal, de Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden, daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Radio Land van Waals. Oh yeah.
2: Summer sounds great.

De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden. Want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er €195.000 voorzien om ideeën van lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op 3 locaties terecht voor live muziek, straatacts en andere festiviteiten. Het Gravenplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot festivalterrein voor Beveren Buiten. En vanaf 27 augustus komt de Grote Markt tot leven met optredens en activiteiten tijdens Beveren Markt. Een dag later strijkt ook de Grote Cirque neer op het oude Atletiekplein, waar je tot zondag kan genieten van straattheater. In aanloop naar de Grote Cirque vindt zoals de vorige jaren ook Cirque op Tour plaats. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli trekken de poëtische clown Brusco en het acrobatische duo Love and Salt achtereenvolgens langs Kruibeke, Haasdonk, Calo, Brugt en Melselen. En voor Beveren Buiten kan je tickets kopen via www.beverenbuiten.be.

0: Land van Waas. Hits en classics.
1: Dit is

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
2: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
1: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs, aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30, daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de

0: landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
0: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
4: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan van den

De Love Shack van Kate Pearson, Fred Schneide en hun B-52's. Eigenlijk is het zowat de ideale omgeving om ons laatste samen zijn op zaterdag van het radioseizoen in te starten. En een samen zijn dat ons trouwens ook nog één keer de gelegenheid geeft om jacht te maken op een wat minder bekende track uit een of ander classic album. Of om nog eens op stap te gaan met onze muzikale tandem straks rond 14:15 naar het jaar 2004. En als vanouds krijg je natuurlijk ook vandaag weer nog een paar fijne happen nieuwe muzikale oogst op je bord. Als het trouwens wat mee zit, zijn we zo dadelijk al onmiddellijk trouwens ook al meteen eregasten op het WK voetbal. Met wat hulp van Die Die Madame Shakira en haar Burnaboy. Of misschien kunnen we zo meteen ook al direct vertrekken naar Pompeii of all places met de jongens van Bastille. Mag ik je dus in ieder geval alweer een super fijne zaterdagmiddag toewensen.

Run to the Sunshine, Nederlander Lee Wanger. Ik kwam hier daarnet het goede voorbeeld al geven. En wij gaan hem hier straks gewoon nadoen. Samen met de Young Swedish Folks, Peter, Bjorn en John. Of je weet zo dadelijk al onmiddellijk ook met deze Schotse blue boy Alexis Lex Blackmore. Die er dus hoegenaamd geen schrik voor hoeft te hebben dat we hem gaan vergeten.

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: De beste hits en de grootste classics. Johan van den Berg.

0: Jennifer Rush over haar destiny. En over destiny gesproken, het lot heeft ook bepaald dat wij hier vanmiddag in Extremis ook nog kunnen uitpakken met een nieuwe fijne hap, nieuwe muzikale oogst van Tom Smith en zijn editors. Na Call It In hebben de heren nu met The Rush namelijk al meteen ook een tweede voorloper gelost voor hun nieuwe 8e album dat op 30 oktober gaat uitkomen. Waarna Smith en zijn collega's trouwens ook nog aan een nieuwe tournee door Europa zullen beginnen. Wordt dus nog vervolgd. Hier zijn ze in ieder geval, Tom Smith en zijn editors met The Rush.
1: De nieuwe muzikale oogst.

0: four times more. You've just a moment left to come into my world. Het is een toch wel wat cryptisch geformuleerde uitnodiging van de Britse Elsje Elewoud van de groep Elisa Wout aan het adres van onze classic album track van vanmiddag. Als je het mij vraagt.
1: De classic album track.
0: Ja, we zijn die vandaag gaan herontdekken, zeg maar, op het zesde studioalbum Waking Up the Neighbors van de Canadese singer-songwriter Bryan Adams. Een album dat uiteindelijk in maar liefst 11 landen de nummer 1 positie haalde en ook met de single Everything I Do It For You zorgde het voor een unicum, omdat aan het eind van de rit bleek dat die kleine maar liefst 16 weken lang was blijven plakken op de nummer 1 in de UK singles chart. Maar wij gaan vanmiddag voluit voor een ander wat minder bekend nummer van dat album, dat trouwens ook nog voor de nodige controverse zorgde op de Canadese radio rond het quotum van nationale content, onder meer omdat het deels was opgenomen of bewerkt in het buitenland. Hier is hij in ieder geval, de Bryan Adams met There Will Never Be Another Tonight.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: I touch myself, terwijl de Australische Chrissy Amphlett en haar The Vinyls de hand hier daarnet nog eens aan zichzelf sloegen, zijn wij wat nieuwe muzikale oogst gaan sprokkelen van het Vlaamse Lasgo, dat het sinds 2004 wel met een Nederlandse zangeres doet. Het is namelijk de Nederlandse Nicky Born die tegenwoordig de vocals voor haar rekening neemt. En dat is dus ook het geval op de nieuwe single Rise, die eigenlijk precies klinkt zoals pakweg 20 jaar geleden. Lasgo dus met Rise.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Rise, het is dus de nieuwe single van, jawel, Let's Go. Ja, en als de chemistry zometeen echt wil werken tussen de Amerikanen van Semisonic en deze Britse jongens van Imagination, zijn we hier in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 8 uur gegarandeerd echt nog wel vertrokken voor een 6 à 7 minuten music en lights van de bovenste plank.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
2: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
1: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten.

0: laten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs, aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30, daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan van den Berg.

0: Het is met dat fameuze scandaal im Sperrbezirk uit 1982 van de jongens van de Spider Murphy Gang dat we eraan begonnen zijn aan ons laatste uur van het radioseizoen. Een laatste uur waarin we ook nog één keer onze muzikale tandem van stal zullen halen voor een trip naar het jaar 2004 deze keer. En bloemen, die gaan we zo dadelijk al onmiddellijk in ontvangst mogen nemen uit de handen van de Zweedse Tove Lo en onze landgenoot Paul van Haver alias Stromae. Als die van Capital Cities de building hier safe and sound verlaten zullen hebben, tenminste.
1: Land van Baan.

Steve Miller en zijn bende om nog eens stevig van de grond te gaan. Lijkt hier straks op een koude steen te gaan vallen. Bij Lily Allen lijkt daar straks zelfs een welgemeende fuck you mee gemoeid te zullen zijn. En ook bij de dames van Destiny's Child is er blijkbaar maar weinig animo of enthousiasme. Voor La Knowles & Co. zijn Miller en zijn vrienden eigenlijk alleen maar simpele bugaboos waar ze liefst zo weinig mogelijk mee te maken.

Daarnet werden we hier zowaar nog met de vinger gewezen door onze landgenoten van Scooten. Maar gelukkig voor ons kunnen we zo dadelijk misschien toch nog wel in een wat gunstigere richting evolueren samen met deze Canon Mason en zijn vrienden van Nothing But Thieves.

Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be.

0: deze laatste zaterdag van het radioseizoen gewoon maar bestempelen als een lovely day to court, zoals Bill Withers daarnet deed, is eigenlijk uitpakken met een joekel van een understatement. Zometeen gaan wij hier bijvoorbeeld met onze muzikale tandem nog eens een stukje geschiedenis van het jaar 2004 proberen te herschrijven op deze gezegende dag.
1: De muzikale tandem.
0: 2004, dat is dat jaar waarin in januari de onbemande ruimtevaartuigen Mars Exploration Rover A en B landen op Mars. Het jaar ook van de Olympische Spelen in Athene tussen 13 en 29 augustus. En tenslotte is 2004 ook het jaar van de zware aardbeving in de Indische Oceaan op 26 december, gevolgd door een tsunami waarbij uiteindelijk in totaal ruim 200.000 mensen om het leven komen in landen als Indonesië, India, Sri Lanka en Thailand. En in onze regio wordt op 29 augustus 2004 in Elverselen een mototreffen georganiseerd door de Elverseelse Touring Club. Er komen niet minder dan 318 motoliefhebbers op af. Zoals ieder jaar gaat de opbrengst van het treffen naar een goed doel. En in 2004 is dat het begeleidingstehuis Indigo uit Sombeke-Waasmunster. De cheque, die in 2004 1200 euro bedraagt, zal later op het jaar door Hugo Maas, toenmalig schepen van Sociale Zaken van Temse, worden overhandigd in het clublokaal van de motorclub. Acties voor het goede doel ga je tijdens het muzikale gedeelte van onze trip met de muzikale tandem doorheen 2004 allicht niet moeten verwachten. Maar misschien zijn we hier zometeen met z'n allen wel zijt wat onverwacht vertrokken voor een al even onverwachte huwelijksceremonie met Adam Duritz van de Counting Crows, de Frans-Algerijnse Nadia Zighem in de hoofdrol. Accidentally in love noemen ze dat in de kringen van de Counting Crows.

tonight at the MGM Grand, Las Vegas. The main

0: better not be running where you're running from. Overschot van gelijk hebben ze, deze Anne-Sophie Ogen en haar vrienden van Hi Hi. En dus gaan wij dat hier dan ook niet doen. We kijken zo dadelijk namelijk alleen maar vooruit met onze ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst van het seizoen. Het is er trouwens meteen ook een van een stel heren die het klappen van de zweep al kennen. En dat zou hen misschien ook wel eens goed van pas kunnen komen tijdens hun ritje over de Pennsylvania Turnpike. Of we binnenkort nog meer moeten verwachten van Patrick Monaghan en zijn vrienden, weet ik niet. Maar waar ik wel zeker van ben, is dat de jongens van Train er meer dan klaar voor zijn. Hier zijn ze met die fameuze Pennsylvania Turnpike van hen.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Dat tochtje over de Pennsylvania Turnpike met de jongens van Train was natuurlijk al indrukwekkend. Maar misschien gaat de hoofdvogel hier zometeen op de valreep toch nog worden afgeschoten door de All-Stars van Smash Mouth. Of door de Spirits in the Material World van The Police. Maak er in ieder geval straks ook na 2 uur nog een mooi RLVW-weekend van. En wat mij betreft tot ergens in onze zomer van 2026. Of tot woensdagavond 2 september om 7 uur voor onze eerstvolgende punchafspraak. Of tot zaterdagmiddag 5 september om 12 uur voor onze eerste afspraak op zaterdag van het nieuwe radioseizoen. Tot dan!

0: Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
2: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
1: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs, aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30, daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt

0: met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Ze zijn de officiële opener van onze laatste afspraak, ons laatste gezellig samen zijn voor de zomervakantie, The Cure en In Between Days. Maar ze zijn ook afsluiter op Rock Werchter volgende zondag 5 juli. En onze volgende gast, Teddy Swims, die staat daar op vrijdag 3 juli. Zijn nieuwste single Mr. Know-It-All komt eraan na Bruno Mars. Ken je dit nog? Van 13 jaar geleden. Treasure. Give me your-

Maar ook solo heeft ze wel wat op haar palmarès staan. Deze Lauryn Hill, Do Up That Thing. En ze treedt nog altijd op. En op 7 augustus doet ze dat nog eens samen met Wyclef Jean, waarmee ze natuurlijk samen in de Fugees zat. Ik ben altijd wel blij als ik iets kan bijleren. En vooral als dat gaat over vrouwen, om hen beter te begrijpen natuurlijk. Dus ik ga heel goed luisteren naar de Cookie Crew straks. En die van de Sugar Babes komen uit eigen leven vertellen over het bedrog dat ze meemaakten met Hole in the Head. Maar eerst deze Delegation. Af en toe kom je op een moment dat je denkt, ah, ik ben er bijna. En dan geven deze mannen je graag dat laatste duwtje dat je nodig hebt.

0: Hier hoor je altijd hits en classics. Radio Land van Baas.
1: Yes, darling. Love it.

Eigen stoef stinkt, zegt me wel eens. Jelly Roll klinkt gewoon goed. I'm Good uit de tekenfilm Goat, waarin een geit in de NBA van de dieren gaat spelen, laat ik het zo uitdrukken. Maar een beste onderhoudende film. Kylie Minogue, die zit verlegen voor woorden, dus zingt ze gewoon padam padam. Dat is voor zometeen na dit wel iets wat diepgaandere nummer van R.E.M. En nee, het heeft niks met religie te maken, maar wel alles met de liefde. Losing My Religion.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: S'avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

is haar grootste hit zonder twijfel. En het klinkt eigenlijk nog vrij opgewekt, vind ik, deze Luca van Suzanne Vega. Maar het gaat over kindermisbruik en kindermishandeling. Wat natuurlijk helemaal uit de wereld zou moeten, want kinderen moet je koesteren. Als ze iets doen wat niet deugt, heeft dat meestal met, ja, de ouders en het voorbeeld te maken. Heeft er iemand zijn pilletjes nodig, zijn medicamentjes? Wel, dan heb ik goed nieuws, want Reggie en Linda die zorgen zo meteen voor het nodige. Deze Tony D. Bart die had wel een pilletje kunnen gebruiken, want 3 jaar geleden werd hij veroordeeld omdat hij een agent te lijf ging. Dit is die grote hit van hem uit de jaren 90, The Real Thing.

De Italiaanse DJ en producer Spiller scoorde in het gezegende jaar 2000 een grote, maar ook zijn enige hit tot nu toe, deze Groove Jet. Hij treedt intussen nog altijd op, dus hij wordt wel nog gevraagd, maar hits zijn er niet meer gekomen. Wel heeft hij met dit nummer de carrière gelanceerd van zangeres Sophie Alice Baxter, die daarna natuurlijk wel nog hits heeft gescoord, zij dan gewoon solo. Die Spiller is trouwens letterlijk een heel grote meneer. Hij is ruim 2 meter. Daarbij valt Freddie Mercury in het niet, want die was maar 1,75 meter. Dus zowat 30 centimeter verschil. Maar figuurlijk zijn er natuurlijk weinig mensen die aan de grootheid van Freddie Mercury geraken. Dit is onze Freddie, samen met de magistrale bende van Queen en Radio Gaga.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
2: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
1: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen.

Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.

reclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Mario Staes.

Ik ben het niet helemaal eens met het goede doel. Vriendschap is een illusie. Want vriendschap bestaat, maar echte vrienden is natuurlijk iets helemaal anders. Daar heb je er een pak minder van dan van goede kennissen. Die zijn er altijd voor je, niet alleen als het goed gaat, maar vooral als het even tegen zit. Sienna Spiro had een grote hit met Die on This Hill en ze heeft een nieuwe single uit, iets meer uptempo, Material Lover. En als je het allemaal live eens wil meemaken, dan kan dat op 16 maart volgend jaar in Vorst Nationaal. Maar je moet al op de wachtlijst, want het concert is al uitverkocht. Ze komt er dus aan met die nieuwe single na deze Reggie en Jaap Riesema van toen. Toen heette hij nog Jake Reese.

In het West-Vlaams zouden ze zeggen Bluvenhorn. Maar ja, mijn West-Vlaams is niet meer wat het geweest is. Het romantische One More Try van Timmy T. Het zou zo perfect passen in onze romantiek radio op zondagavond tussen 7 en 10. De zachte zijde. Dam Dam Girl. Het is een hit van Talk Talk, maar het heeft niks met intelligentie te maken, maar alles met een vrouw die zich al liggend staande weet te houden. Dat is voor straks, samen met Helena Paparizou, waar we mee gaan dansen, een mambo meer bepaald, maar eerst een update graag voor deze Marvin Gaye.

0: Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05.
1: Radio Land van Waals. Mario Staes.

Jennifer Lopez en David Guetta. De DJ heeft in zijn thuisland Frankrijk een optreden gegeven in het Stade de France. De Ultimate Monolith Show. En daar heeft hij ook Jennifer uitgenodigd. Dus ze was erbij. Hij komt natuurlijk ook naar Tomorrowland in Boom. Of ons J-Lo daarbij zal zijn, daar durf ik sterk aan te twijfelen. Die heeft trouwens bakken kritiek over zich heen gekregen, want ze heeft vermeld dat haar kinderen een studiebeurs krijgen voor hun studies. Ja, niet dat ze dat nodig heeft, lijkt me. Higher Power van Coldplay komt eraan, maar eerst deze fantastische Joe Cocker. Don't let

De jaren 80 was een decennium, maar hij treedt nog altijd op. Deze Rick Astley, Together Forever was dat. Another N54 Ultra, Talk to You, die komen eraan. Maar eerst gaan we samen met M-People een bezoekje brengen aan Ichiku Park.

Intiem, Anouk en Michel. De Nederlandse is nog altijd financieel gezien een van de meest succesvolle Nederlandse artiesten. En 6 dagen geleden toch wat tegenslag, want haar optreden op de Drakenboot heeft ze moeten afgelasten vanwege het onweer. Deze dame die weet natuurlijk ook wat hitscoren is. Niet alleen solo, maar vooral als onderdeel van ABBA. Agnetha Fältskog, Wrap Your Arms Around Me.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Mario Staes.

Ik kon de muziek van deze groep wel smaken. De Britse Curiosity Killed the Cat. Met andere woorden, niet te nieuwsgierig zijn met Down to Earth van hun eerste album. Er volgden nog twee albums en toen viel het doek over de groep. DJ-licious en Milo met Forever Young, die komen eraan. Maar eerst een noodoproep van Duke Dumont. Need You 100%.

Het Groningse duo Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme, of zijnde de jazzpolitie. Ze hadden 2 hits, ze zijn terug en dit was ongetwijfeld hun grootste en naar mijn smaak ook hun beste nummer, Liefdesliedjes. Een tijdloos gegeven vind ik. Black Box met Ride On Time, die komen eraan. Maar eerst de schaamte voorbij met

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

De nieuwste van Lost Frequencies, Live It All, Felix de Late dus. Ik weet niet of hij Jeff Bezos persoonlijk aan de lijn heeft gehad, maar hij werd wel gebeld door Amazon. Want voor Prime Day heeft hij vorige dinsdag een verrassingsoptreden gegeven in Antwerpen Centraal. Alsjeblieft, dankjewel. Ja, echt waar. Lil Nas komt eraan. Montero, Call Me By Your Name. Maar eerst deze Everything But The Girl en Mr.

heimwee naar het Eurovisie Songfestival van toen. Toen het nog echt om de muziek draaide. Om mooie liedjes en zangers en zangeressen met goede stemmen. En niet wie de grootste freakshow kan laten zien. En dat hij een onwaarschijnlijke zanger is, dat heeft Johnny Logan 3 jaar geleden nog bewezen. Tijdens de vredesfeesten hier in Sint-Niklaas, waar hij ook dit Hold Me Now toen bracht. Hij zal er dit jaar niet bij zijn, maar er zijn intussen wel een aantal artiesten al bevestigd voor de editie van dit jaar. Ik noem er gewoon enkele op. Pat Crimson, Too Fabiola, Christophe, Laurette Soro, Berre en natuurlijk onze eigen Hooverphonic met hun afscheidsconcert. Lauryn Hill samen met Wyclef Jean en Praz Michel. De Fugees dus. Fugila.

Bausa en Magnetic. Het magnetisme tussen jou en mij wordt een beetje op de proef gesteld tijdens de zomervakantie. Maar ach, ik denk dat het weer ongetwijfeld even sterk zal terugkomen begin september. Adam Levine van Maroon 5 schreef dit nummer eigenlijk na een relatie die stuk gelopen was. Maar toen het nummer uitkwam, gaf hij er een politieke mening aan. Want het had dan te maken met de oorlog in Irak, zei hij. Benieuwd wat hij tegenwoordig zou uitbrengen. Makes me wonder.

Ik kan me helemaal vinden in dit nummer van U2. I still haven't found what I'm looking for. Meestal begint het al met het feit van, dit ga ik nu echt eens op een plaats leggen dat ik zeker terugvind, want het is te belangrijk dat ik dat vergeet. Maar ja, na een tijdje ben je dat dan toch vergeten. En eer je dan dat terugvindt waar je het gelegd hebt, dat is soms een hele ware zoektocht. Dus zeer herkenbaar, dit nummer van U2. Ik wens je een heel fijn weekend, maar vooral een fantastische zomer. Geniet van het leven in het algemeen. En natuurlijk, als je te daarbij kan helpen, zing dan zeker. Zometeen veel plezier met Stef. Dit is nog Ed Sheeran.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en

een vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Stef Tielemans.

Dean Stark, dat was Dr. Hook. Voor velen onder ons is het al een lange zaterdag, want als je voetballiefhebber bent, dan was het vroeg uit de veren deze ochtend om de Belgen te zien winnen tegen Nieuw-Zeeland met 1-5. En wat mal viel achteraf was de persconferentie van onze bondscoach.

haalde meteen uit naar de pers. Hij had eigenlijk wat meer respect verwacht voor de oudjes van België. Maar hij is het duidelijk nog niet gewoon. Hè. Wanneer we verliezen, dan zijn we allemaal negatief. Maar je mag gerust zijn, Rudy Garcia. Nu zitten we al.

volle bak hier in de studio van Land van Wazen. In onze diepvriezer heb ik daarnet twee lekkere ijsjes gelegd. Die gaan straks voor verkoeling zorgen. Dit is de zomer van 2026 met Loco Loco van Goro en Renier Zonneveld.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: vergeten categorie. Spandau Ballet natuurlijk niet, want die hebben hits gescoord aan de lopende band. Dit was Highly Strung.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1984. Toen, tussen de Italo-disco van begin van de jaren 80, viel video meteen op. Geen pure disco, maar synthpop in de stijl van Yazoo en The Human League. 1984 scoren ze hun enige hit met Somebody Hey Girl. En dat was goed voor een top 10 in Vlaanderen en Nederland. Het werd meegeschreven door Marius Percali. De frontman was George Aaron, die geboren werd als Giorgio Aldighieri. En na deze Somebody Hey Girl volgden nog solo-albums en ook een comeback in 2003. Wereldwijd werd deze plaat goed voor zo'n 10 miljoen verkochte exemplaren.
1: Een one-hit wonder.

0: Verspreid over de weekends van 4, 5, 10 en 12 juli vormt de Grote Markt in Sint-Niklaas het decor voor een reeks gratis concerten met een feestelijk aanbod voor een breed publiek. Op zaterdag 4 juli is daar onder andere Best of Belgium Beats, DJ Peter Lutz en ook Top Guns. En op zondag 5 juli The Party Kids, Zita, Belle Perez en ook nog DJ Funkhauser. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadscentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden. Want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er €195.000 voorzien om ideeën van lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be.
1: De nummer 1 in hits en classics. Dit is...

mooi. Dat hoekje opzoeken van onze studio waar de romantiek troef is. Clouseau en zie me graag. Straks nog meer romantische muziek van Leo Sayer met More Than I Can Say. Maar eerst hebben we Fret Again.

velen van ons gaan dit misschien wel doen tijdens de zomermaanden op verlof met het vliegtuig richting het zuiden. Flyway was dat van Lenny Kravitz. We gaan op naar 6 uur zometeen met muziek van Robbie Williams. Maar eerst laten we de immer populaire Harry Styles nog eens op u los. Het verhaal over de American Girls. Tot zometeen na nieuws en weer.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Stef Tielemans.

0: zomer, zoals wij nu beleven. Ja, een chill plaat. Niet te veel bewegen, gewoon blijven liggen. Cocktail in de hand in de strandstoel. Barry Biggs, Last Come Down. Hey, welkom in het tweede uur.
1: Dit is een nieuw uur. Radio Land van Baas.
2: Why wait to say, at least I did.

voorlopig nog altijd de recentste hitsingle van mooie dame en goede stem Olivia Rodrigo met The Cure hier bij Land van Waas. Op deze zaterdagavond, fijn dat je meeluistert. En je hebt het afgelopen week kunnen lezen. Beetje sneu voor al de mensen die gingen kijken naar het eerste concert van de nieuwe Sing a Song All Night Long Tour van Lionel Richie. Het concert werd stilgelegd omdat Lionel Richie onwel werd. En later werd het gewoon stopgezet. Iedereen naar huis, want Lionel Richie naar het ziekenhuis, maar intussen gaat het al wel beter.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Oh, what a day. Dat mag je wel zeggen als voetballiefhebber als je deze ochtend de Belgen hebt zien winnen tegen Nieuw-Zeeland met 5-1. Hopelijk zijn we nu vertrokken voor een 16e, 8e kwartfinale. Je weet maar nooit, hè. Oh, what a day. Dat was de Pop Gun. The One Hit Wonder ligt zo meteen klaar. Maar eerst Mary G. Blige.

0: Soms ben je dat wel moe. Familiedrama's en ook onder vrienden. Allemaal voor niets nodig. Waste of time, die negatieve energie. Mary G. Blige was dat. En no more drama.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1975. Achter de naam Cunningham schuilt songwriter Johnny Cunningham, die vooral bekend stond als componist voor anderen. Norma Jean Wants to Be a Movie Star verwijst net als Candle in the Wind naar Marilyn Monroe en wordt een bescheiden maar opvallende hit in Vlaanderen en Nederland. Het nummer blijft slechts enkele weken in de top 10, maar groeit uit tot een cultplaat. Cunningham werkt later mee aan grote Amerikaanse nummer 1 hits voor onder meer Starship en The Commodores. Dit blijft echter zijn enige grote hit.
1: Een one-hit wonder.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

eenmalig duetje tussen Dennis Edwards en Sida Garrett. Don't look any further bij Land van Waas. Wij kijken al eens vooruit, straks na 7 uur, Soul Tracks in de mix. Maar we hebben ook nog muziek van onder andere Nio zometeen. Maar eerst gaan we luisteren naar die bijzondere rare single, nieuwe single van Bruno Mars. Hij klinkt echt wel leuk. Risk It All.

0: populaire hitsingle uit de jaren 80 van Toontje Lager en Stiekem Gedanst. Zometeen na 7 uur zal er ook gedanst worden met de Soul Tracks in de mix hier bij Land van Waas. En zo starten we vanaf nu de zomerprogrammering, dus wij gaan een beetje in zomer.
1: Dit is Radio Land van Waas, Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toon.

0: Rex. We will be right back.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en

0: bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Soul Tracks in the mix.
1: Soul Tracks brings you an irresistible mix

0: voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink Twice.
3: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Soul Tracks in the mix.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco. Classic vibes, smooth grooves and pure feel-good sounds. It's all in the mix.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: music sounds great.
1: Land van Waals.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: Radio Land van Waas.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.